0: Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens naar. Kom eens tout le monde qui là, râle téléphone, lumez
1: téléphone, téléphone,
0: cherchez foufou de moi, lumez téléphone, tout le monde qui là, lumez téléphone, lumez téléphone,
2: Le foufou,